eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.